Daar gaat over te laat, wij vuur zulke keren, hè? Oh, daar gaat over te laat, dat was ook spitsoren. Wow. Daar is te laat, daar is te laat, dus zijn we dan maar voortstrokken. Jetzt hast du es weit, voortstrokken is er. Daar gaat over te laat, geld is een ding, toch?

0: zijn ben een spook. Ik oester die wonen in de moeren, en ben nog weer op verloren. En achter komen die demonen, die deden al geen personen. Die deden nog in een labyrinth bij het leven, dat rennen moest maar eeuwig blijven.
1: Maar het haus is leer, het haus is leer, ja het haus is leer.

hebben de kont. Een plezier is het dan. Hebben de kont. Oh, wie de kelly na.